Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er is nog geen witte rook over onze begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde een nieuw werkkader voor. Zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zou worden, maar dat leverde niets op. Politiek journalist Karel Latree.
2: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
1: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Vrijdag volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En in Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huurprijs van haar appartement niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen werd 87. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Mike.

Binnenkort zijn ze dus ook in het kuurzaal van Oostende te bewonderen, deze van Hoover Phonic. Het is de ambitie van de gemeente van Kokzijde om de voetbalclub in Kokzijde tegen midden 2028 te laten trainen en spelen op de terreinen in Oost-Duinkerke. Want het zwembad dat wordt uitgebreid en daardoor moet het voetbalveld in Kokzijde verdwijnen. En daarop wordt er dus nu volop geïnvesteerd in de terreinen in Oost-Duinkerke. Wanneer het voetbalseizoen is afgelopen, dan start de kustgemeente met de aanleg van een extra kunstgrasveld. En dat komt dan wel naast het bestaande veld te liggen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En nu we het toch hebben over investeringen, wel, Middelkerke investeert 1,5 miljoen euro in de vakantiefabriek vol beleving. Want Garage Omnia, die wordt dan toch het nieuwe toerismekantoor. En Middelkerke blaast de plannen voor een toeristisch onthaal in Garage Omnia een nieuw leven in. Nadat de gemeente eerder besliste om de handelsruimtes in het beschermde monument te gaan verkopen, wordt de site nu toch de thuisbasis van de vakantiefamiliefabriek. Dat is een belevingsgericht infopunt waarvoor 1,5 miljoen euro nu wordt voor uitgetrokken.

Muziek van Beyoncé. Vandaag is er in Diksmuiden om 20 uur een lezing. Kinderen opvoeden in schermtijden. Hoe geef je kinderen eigenlijk een gezonde digitale opvoeding met aandacht voor het welzijn? Wel, tijdens deze lezing krijgen ouders dan herkenbare inzichten en praktische tips om kinderen te gaan begeleiden in hun digitale leefwereld. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Huis van het Kind van Diksmuiden. Dus deze avond, het gaat door in de sportcomplex De Pluimen om 20 uur.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Gang Gang en Close Thing to Heaven. Nu we het toch hebben over die digitale week, dan hebben we het morgen over een infosessie. Ontdekken het nieuwe e-boekenplatform. Kennis maken doe je met het e-boekenplatform Kantoor Station. Je ontdekt hoe e-boeken, hoe je die kunt lenen, lezen en beluisteren op verschillende toestellen. En het aantal plaatsen is wel beperkt en het gaat door in samenwerking met de bibliotheek. Het gaat door dus om 9:30 in de bibliotheek van Diksmuiden.

stiekem maan en gold bent. Deel 1 gaan we afsluiten met straks Maya Smith, maar eerst eentje nog van Madness.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen millimeter vooruit, zegt politiek journalist Karel Latree.
2: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar, niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
1: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te luisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van Vias.
3: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
1: De politie controleert daarom vandaag en morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. In Spanje is Marie Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Marie Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Marie Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis, maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. Die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Verijn. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Deel 2, gestart met ABC met All of My Heart. En nu we toch bezig waren in Dixmuiden met het eerste gedeelte, gaan we nog eens verder kijken. Want er is ook nog vrijdag aanstaande een concert. Dat doorgaat in de muziekclub 4AD om 20 uur. Gaan we het ook nog hebben over jezelf wapenen tegen phishing op 10 oktober. En is er zaterdag aanstaande wel een Boerenmarkt XL vanaf 13 uur.

De Spice Girls. En vanavond heb je dus in Kruispunt en Diksmuiden Loge 10 Cluedo in het theater. En dat is eigenlijk een wereld waar niets is wat het lijkt en waar iedereen iets te verbergen heeft. Gewoonweg welkom in die fantastische wereld van Cluedo. En dat is kort samengevat, eigenlijk op een stormachtige avond worden 6 mysterieuze gasten uitgenodigd in een afgelegen landhuis. Onder begeleiding van de plichtsgetrouwe butler ontdekken ze al snel dat ze allemaal iets gemeen hebben. Ze worden gechanteerd door hun geheimzinnige gastheer, meneer Lijkens. Vanavond om 20:00.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op Instagram.

Aziz samen met Ed Sheeran. Het volgende cultureel evenement dat doorgaat in het kruispunt in Xmuiden, dat gaat op 23 oktober, namelijk U2 50. U2 wordt 50. Dat is een gouden huwelijk binnen de popmuziek getekend door één van de grootste rockbands op deze planeet. Bono, The Edge, Laurie en Adam mogen vanaf 2026, dus dit jaar, met seniorenkorting de bus op en de trein nemen. Maar aan hun pensioen denkt het Ierse viertal gelukkig nog niet. Na de baanbrekende concerten in de Chèvre van Las Vegas komt hun verhaal nu dichter bij huis. Namelijk vrijdag 23 oktober. De verteller van dienst, dat is Bart Steenhout, aan de zang en de gitaar Philippe Bosgaard. De gitaar heb je ook nog David Pietfort en aan de drums Arnoud Helfops. De bands, dat is gegeven aan Jan Leven. Het gaat dus door, vrijdag 23 oktober met een basisprijs van 26 euro.

No stress. Vandaag mag je om 18 uur in de bibliotheek van Oostende een ontwerp leren maken voor de toestellen van BibLab Studio. Je mag er daar eigenlijk stap voor stap een ontwerp maken en de toestellen van het BibLab concreet en correct leren gebruiken. Het is een enige digitale vaardigheid dat gewenst is. Na het afloop heb je voldoende basis om zelfkennis met het toestel aan de slag te gaan.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

de Heartbeat. Zeg, hoe gezond is eigenlijk onze relatie met schermen en de sociale media? We hebben professor Lieven de Maris. Die scheidt de feiten en de fabels en toont eigenlijk wat de wetenschap vandaag echt weegt over de digitale afhankelijkheid en de verslaving. Praktische inzichten deze avond om 20 uur, ook al in de bibliotheek van Middelkerken met de toegang van 5

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
2: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wilt en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt.

0: doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
1: Ook 1 op de 10 fietsers gebruikt tijdens het rijden zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Ook zij riskeren boetes van €200. In Ruisseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan. Dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safiya Yashou.
2: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
1: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Afrika Bambaataa met de hulp van The Family en ook van UB40 en Reckless. Het was een hit hoor in 1988 alweer. We zijn donderdag 8 oktober. Wees welkom bij een nieuwe muziekdoos. We gaan door tot 10 uur met de hits en de classics.

Bazaar, en ooit komt er een dag met daarvoor nog Nico en Vince. We gaan even terug naar 1976 met The Brotherhood of Man. Though it hurts.

Nog tot en met zondag 11 oktober staat Torhout opnieuw in het teken van de Week van het Bos. Het lokaal bestuur pakt uit met een uitgebreid programma vol begeleide wandelingen, natuurbeleving, gezinsactiviteiten en verrassende ontdekkingstochten. Inwoners krijgen zo de kans om de Torhoutse bossen en parken op een laagdrempelige manier te verkennen.

Het weerbericht dan. Vandaag donderdag zijn we terechtgekomen in veel koelere polaire lucht en vallen er regelmatig buien vanaf de Noordzee. De wind wakkert aan en op de meeste plaatsen wordt het niet warmer dan zo'n 15 graden.

0: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

How do I say goodbye? Wel, dat duurt niet meer zo lang hoor. Maar ik heb nog wat hits voor jullie in petto. Onder meer deze hier. Ik vind het een van de mooiste van Blondie trouwens.

Een klein beetje easy listening op je radio zo vroeg in de morgen, maar dat moet kunnen natuurlijk met The Christians. Ik zeg nog geen goodbye, maar tot straks na 9 uur, want weet je, het leven is als toneel.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Ruiselede is gisterenavond rond 10 uur een kleine aardbeving geweest. De schok die vond plaats op een diepte van 2 tot 4 kilometer en had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Het ging dus om een

0: Een drukke zomer achter de rug. Die cijfers die zijn nu pas bekend. Ze moesten zo'n 500 keer tussenkomen, ongeveer evenveel als in de zomer van 2025. Het aantal interventies voor zwemmers in moeilijkheden is wel verdubbeld tegenover vorig jaar. In Avelgem is afgelopen woensdagavond een bestuurder met zijn wagen in het kanaal Boszuid-Kortrijk beland. Dat gebeurde aan de sluis in Boszuid. De man die kon zichzelf uit de auto bevrijden en naar de kant zwemmen. Hij bleef ongedeerd, maar werd voor controle toch naar het ziekenhuis gebracht. In de fabriek van treinbouwer Alstom in Brugge worden de komende weken de laatste M7 dubbeldeksrijtuigen voor de NMBS gemaakt. Tegen het einde van dit jaar moet het laatste rijtuig klaar zijn. De toekomst van de fabriek is onzeker en de NMBS die bestelde in totaal 751 M7's bij het toenmalige Bombardier in Brugge, dat intussen is overgenomen door Alstom.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Vanaf de Noordzee trekken buien over het land met tussendoor ook opklaringen. Een bui kan lokaal onweerachtig zijn. De temperaturen die halen 9 tot 16 graden. De noordwestenwind die waait matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan de kust met rukwinden tot 70 km per uur. Later worden de buien schaarser en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Aan de kust kan de neerslag wat intenser zijn met een stevige zuidwestenwind en rukwinden tot 65 km per uur.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Irene Cara en Flashdance, wat een feeling uit de gelijknamige film in 1983, waarvoor ze ook een Grammy Award kreeg. Irene Cara overleed op 25 november 2022. Goedemorgen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Milk and sugar en Vaya con Dios. De ware luxe is wakker worden zonder een oorlog in je hoofd, met een kalm zenuwstelsel en een gezond lichaam.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ja, ja, Chabosy en Abarsong. Heb je dat nooit gedaan? Zingen aan de bar of zo? Ik dacht maar wel, hè. Goed, hier is Criss Cross Amsterdam en My Oh My.

En zo gaan we naar het einde van deze donderdagse aflevering van de Muziekdoos. Zometeen Music at Work met Stef Tielemans. Ik wens je nog een prettige dag. En tot morgen vrijdag.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Stielemans.

0: stevige plaat om van start te gaan, maar ja, ja hoor, dat mag. Dat mag. A Flock of Seagulls uit de 80s en I Ran.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.

Het is een nummer 1 hit uit 1991. Chesney Hawkes and the One and Only. En vanavond is het feest voor de fans van de Belgische muziek in Roeselare. Hooverphonic komt naar het cultuurcentrum De Spil met hun 30 Years Anniversary Tour. De band bestaat ondertussen al 30 jaar en groeide uit tot een van de bekendste Belgische bands. En voor deze jubileumtour keert ook Naomi Wolfs terug naar het podium met de groep. Het publiek mag zich verwachten aan bekende klassiekers en minder bekende parels uit het rijke repertoire. Het is een avond vol nostalgie, herkenning en die typische Hooverphonic sound. Meer informatie natuurlijk op de website van De Spil in Roeselare. En ook in De Spil kan je vandaag kennis maken met Malam Night van Neat Company en Grace Chang. Het wordt een bijzondere voorstelling rond de nacht, herinneringen en familiegeschiedenis. De Indonesische geïnspireerde installatie die creëert een bijna mysterieuze sfeer. Af en toe wordt de installatie aangevuld met live performance. Het publiek wordt meegenomen in een wereld van duisternis, herinneringen en verhalen. De voorstelling loopt vanaf vandaag, ook morgen en zaterdag. Meer informatie op de website van De Spil en je zoekt naar Malam.

0: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Think of me, ja, dat doe ik elke dag hoor. Ugel en David Guetta was dat nog eens hier bij Melinda FM. We zijn toe al aan een koffie, maar ik ga eerst een goede koffieplaat zoeken. En intussen gaan wij luisteren naar deze van Alicia Bridges. Met haar keren we terug naar 1979. I Love the Nightlife.

0: Het is wel veel, hè? 1000 miles. Vanessa Carlton was dat nog eens. En zoals ik daarnet zei, ik ben al toe aan een lekkere tas koffie.
1: De koffieplaat.
0: En dat gaan we doen met een stevige pop-rockplaat. Ik heb gekozen voor eentje uit 1998 en ze duurt 4 minuten en 48 seconden. Genoeg tijd dus om te genieten en te slurpen en te ruiken aan die tas koffie. Dit is de muziek van Aerosmith. I don't want to miss a thing.
2: I could stay awake just to hear

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

0: Ja, die Alex Warren die komt veel voorbij in onze playlist, maar hij heeft vele mooie hitsingles gemaakt. Dit was Passenger.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1979 met Betty Mesiego en Su Canción. Deze Peruaanse Spaanse zangeres vertegenwoordigde Spanje op het Eurovisie Songfestival. Met dit lied haalde ze een knappe tweede plaats. Nummer viel op door de vele la-la-la's en kinderen ondersteunden haar op het podium. Spanje miste nipt de overwinning, toch werd het haar grootste internationale succes. In Vlaanderen haalde de single eveneens de hitparade. Betty bleef actief in de muziekwereld. Ze nam nog meerdere keren deel aan festivals, maar Su Canción blijft een opvallende Eurovisie-klassieker.
1: Een one-hit wonder.

Miley Cyrus en Flowers bij Melinda FM. We gaan richting 11 uur. Dat doen we zo meteen met Robbie Williams en Candy. En deze plaat van het goede doel en zwijgen. En ik geef je meteen over de handen van Jan Snel voor de lunchbreak. En de boterham en de muziek en alles erbovenop. Morgen zijn we terug vanaf 10 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Ongeveer 40% van de bussen van de lijn zal morgen vrijdag niet rijden. De vakbonden ACV en ABVV die voeren dan actie tegen maatregelen van de federale regering. In Avelgem is afgelopen woensdagavond een bestuurder met zijn wagen in het kanaal Boszuid-Kortrijk beland. Dat gebeurde aan de sluis in Boszuid. De man die kon zichzelf uit de auto bevrijden en naar de kant zwemmen. Hij bleef ongedeerd, maar werd voor controle toch naar het ziekenhuis gebracht. In Koekelare heeft de brandweer een ontsnapte blauwgele ara uit een boom gered. De eigenares, Kathleen, was haar papegaai al 2 dagen kwijt. De ara die leek niet meer naar beneden te durven en met een ladderwagen kon Kathleen het dier uiteindelijk met snoepjes naar beneden lokken. Uit dankbaarheid gaf ze de brandweer een doos vol lekkers. Het KMI waarschuwt voor slecht weer. Daarom heeft Binnenlandse Zaken het nummer 1722 geactiveerd. Wie hulp nodig heeft bij stormschade of wateroverlast, kan daar de brandweer bereiken. Voor levensbedreigende situaties blijft het noodnummer 112 beschikbaar. Een man van 79 is met zijn auto door het uitstalraam van de kringwinkel in Middelkerke gereden. Bij het parkeren gaf hij vermoedelijk per ongeluk te veel gas. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de vitrine en een aantal spullen die werden wel beschadigd. Na het ongeval besloot de man toch een aankoop te doen in de kringwinkel. Het is er nog even op wachten, maar ook in Nieuwpoort staat Halloween op het programma. Op het einde van de maand, op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober, zijn er verschillende

0: Morgen vrijdag blijft het zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Aan de kust kan de neerslag wat intenser zijn met een stevige zuidwestenwind en rukwinden tot 65 km per uur.
1: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Ride on Track, Breakfast Club. Het is de 8e van oktober, even over 11 uur. Het is donderdag. Goedemorgen, kom jij uit de buurt van Ruislede, Wingen?

Of misschien ook wel van Tielt, Aalter of Zomergem. Heb jij het voelen beven gisteravond? Een aardbeving met een kracht van 1,9. Dat deed er ons aan denken dat we vandaag eens een vraag moeten stellen over aardbevingen aan AI. Goedemorgen.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

0: Origineel is het de nummer van Steve Winwood. Hier nog eens overgedaan door Kygo en Whitney Houston uit 2019. En dat is wel vreemd, want 11 februari 2012 is Whitney Houston overleden. Ze hebben het dus een beetje in elkaar moeten puzzelen.
1: Jean-Claude.

Ed Sheeran met Sapphire. Gisteravond 22:08 vond er een aardbeving plaats in de buurt van Ruislede op een diepte tussen 2,1 en 4,2 kilometer. En dat bracht ons op het idee om ook eens vragen te stellen aan AI over die aardbevingen. En wij willen wel eens weten hoe dikwijls aardbevingen voorkomen in ons

Uit 1972, Neil Young hoorde je met Heart of Gold. Gisteravond dus een aardbeving in de buurt van Ruislede. En wij wouden wel eens weten hoeveel of hoe dikwijls per jaar er aardbevingen voorkomen hier bij ons in België. Wel, volgens de Koninklijke Sterrenwacht van België worden jaarlijks meer dan 100 lichte bevingen geregistreerd in en rond ons land, zoals 137 gelokaliseerde bevingen in 2025. Hoeveel van die bevingen worden er daadwerkelijk gevoeld? Wel, dat zijn slechts een klein aantal. Een beving met een kracht van 2.0, zoals de beving van vorige avond in Ruislede, die wordt gevoeld. Zwaardere bevingen komen gelukkig veel minder voor bij ons. Er zijn historisch wel enkele zaken bekend, zoals in Luik in 1983 met een magnitude van 5.1 of de zware beving bij Verviers. Maar daarvoor moeten we al terug naar het jaar 1692. Toen was het een beving van 6.5.

Overwegend bewolkt. Af en toe wat zon, veel wind toen wij vanmorgen richting studio trokken. De weersverwachting dus met andere woorden voor vandaag en morgen ongeveer hetzelfde weer. Vandaag 14 graden als maximum temperatuur, zwaar bewolkt, af en toe wat regen. Morgen 4 graden warmer, maar ook dan zwaar bewolkt en kans op regen. Het weekend wordt wel vrij mooi. Zaterdag, zondag licht bewolkt, af en toe wat zon, temperaturen 14, 15 graden. Maandag is de betere dag. 7

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Wij zijn grote fan van Judith. Onlangs nog live aan het werk gezien. En dat is echt de moeite waard. You did not sign up for this. Als jij richting München trekt met het vliegtuig, toch een beetje opletten. Want er is een puma gespot in de buurt van de luchthaven van München.

Donna Summer, State of Independence. Wij moeten er even uit voor de collega's van de nieuwsdienst. En zijn dus door dadelijk terug na 12 uur met deel 2 van de lunchbreak. Ik wens u alvast een smakelijk eten toe.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
2: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
1: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op twee na meest voorkomende verslaving in ons land. Na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
3: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt. Een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten. Waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken. Met alle gevaren van dien van overdosis.
1: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
4: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. Dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
1: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn minstens 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen

Dankjewel collega's van de Belga Nieuwsredactie. Even over 12 uur, smakelijk eten, welkom erbij. Dit is deel 2 van de lunchbreak. En ik heb die van Icehouse meegebracht. Hey, little girl.

Voor dit nummer moesten we alweer terug richting 1995. Alanis Morissette met Ironic. Ik las hier net een artikel over Lindsey Vonn. Weet u wel, de Amerikaanse skister die het toch niet zo gemakkelijk heeft gehad de laatste tijd. Serieuze kwetsuren, maar denkt er alweer terug aan om te starten in het ski-circus, zoals dat

Afrojack en Aloe Black met In My World. Aardbevingen in België, kijk eens aan. We hebben zo dadelijk een tweede vraag voor AI wat die aardbevingen betreft. Eerst gaan we eens luisteren naar een bandje uit Zweden. Het begon voor hen allemaal onder de noemer Björn, Benny, Anna en

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Samantha Fox, Touch Me, I Wanna Feel Your Body. Wij vroegen daar straks hoeveel aardbevingen er jaarlijks plaatsvinden in ons eigen landje. En nu willen we wel eens weten hoeveel aardbevingen wereldwijd. Het antwoord krijg je zo dadelijk.

0: We begrijpen het volkomen. Music is my medicine. Milk Inc. Ondertussen hebben ze ook alweer een nieuwe single. Die draaien we misschien morgen wel eens in het programma. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. Hoeveel aardbevingen wereldwijd? Er vinden wereldwijd naar schatting zo'n 500.000 aardbevingen per jaar plaats. En die duren zo ongeveer 1 minuut, waarvan de overgrote meerderheid echter te licht is om door mensen te worden waargenomen. Daarvoor heb je zeer gevoelige instrumenten nodig. Dat noemt men een lichte beving met een magnitude onder de 4. Middelzware beving is van 5.0 tot 5.9, ongeveer 800 tot 1500 bevingen per jaar. Sterke bevingen, magnitude 6.0 tot 6.9, ongeveer 100 tot 150 per jaar. En dan komen we bij de grote kanonnen, grote bevingen van 7 tot 7.9, gemiddeld 15 per jaar. En zware bevingen, dat is hoger dan 8.0 op de schaal van Richter. En dat is gemiddeld 1 per jaar. De meeste aardbevingen concentreren zich rond de zogenaamde ring van vuur. En dat is rond de Stille Oceaan met landen als Japan, Indonesië, Filipijnen, Chili, Mexico en de westkust van de Verenigde Staten.
1: Vraag het aan AI, elke werkdag op Melinda FM tussen 11 en 13 uur. Stuur je vraag naar ai@melindafm.be. Dat is ai@melindafm.be.
2: Melinda FM. De minder gelovigen.

0: Maar wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé,
0: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé,
0: ik zag de grootvader van

Raymond van het Groene Woud, nog steeds alive and kicking. Je hoorde hem hier met liefde voor muziek. Onze liefde voor muziek start morgen weer rond 1:50. We geven u nu in de goede handen van de collega's. Graag tot morgen. Maak er nog een fijne donderdag van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: In Luik hebben zich opnieuw honderden leerlingen en studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
2: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
1: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
3: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
1: Binnenlandminister Quintin kondigde vanmorgen nog extra agenten aan in Luik. In Borsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Het eerste gedeelte van de muzikale matinee draaiden we deze van Stai Council en Shout to the Top. Welkom, dit dan bij Melinda FM.

De akoestische versie van Eric Clapton en Lila. Leer een ontwerp maken voor de toestellen van de Biplab Studio. Je mag er stap voor stap aan leren hoe je eigenlijk een ontwerp kan maken en de toestellen van de Biplab correct gebruiken. Enige digitale vaardigheid is wel gewenst en na afloop heb je voldoende basis om zelfstandig met die toestellen aan de slag te gaan. Vanavond is het dan tijd om 18 uur tot 21.30 uur in de Bib in Oostende.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Schade of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.

U2 wordt 50. Dat is een gouden huwelijk binnen de popmuziek, getekend door een van de grootste rockbands op deze planeet. Bono, The Edge en de rest die mogen vanaf dit jaar met seniorenkorting de bus op en de trein nemen. Maar aan hun pensioen denkt het Ierse viertal gelukkig nog niet. Na de baanbrekende concerten in The Spears van Las Vegas komt hun verhaal nu wel dichter bij huis. Met de verteller Bart Steenhout, de zang en de gitaar Philippe Bosgaerts en David Pietfort, aan de drums Arnoud Hellot en aan de bals ook nog Jan Leven. We zeggen het nu al, vrijdag 23 oktober om 20 uur in het kruispunt van Diksmuiden. En de tickets beginnen al eigenlijk vanaf 26 euro.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

Swim met BTS. We hebben ook Belgische werken meegebracht, maar bepaald deze van Gunther. Nee, we gaan eens nog eens draaien met 1 op 1 miljoen.

Calvin Harris en Satisfy. Straks gaan we ook nog Bananarama op jullie loslaten met Robert De Niro's Waiting. En vandaag gaan we eruit met deze van The Village People. Graag tot morgen!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In de fabriek van treinbouwer Alstom in Brugge worden de komende weken de laatste M7 dubbeldeksrijtuigen voor de NMBS gemaakt. Tegen het einde van dit jaar moet het laatste rijtuig klaar zijn. De toekomst van de fabriek is onzeker en de NMBS die bestelde in totaal 751 M7's bij het toenmalige Bombardier in Brugge, dat intussen is overgenomen door Alstom. Opnieuw is er een buschauffeur van de lijn betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. Maandag gebeurde dat al in Arendonk en nu is een filmpje opgedoken van dezelfde dag in Anzegem. De lijn die bevestigt het nieuws en er volgt een gesprek met de chauffeur. In Avelgem is afgelopen woensdagavond een bestuurder met zijn wagen in het kanaal Boszuid-Kortrijk beland. Dat gebeurde aan de sluis in Boszuid. De man die kon zichzelf uit de auto bevrijden en naar de kant zwemmen. Hij bleef ongedeerd, maar werd voor controle toch naar het ziekenhuis gebracht. Ongeveer 40% van de bussen van de lijn zal morgen vrijdag niet rijden. De vakbonden ACV en ABVV die voeren dan actie tegen maatregelen van de federale regering. Het KMI waarschuwt voor slecht weer. Daarom heeft Binnenlandse Zaken het nummer 1722 geactiveerd. Wie hulp nodig heeft bij stormschade of wateroverlast, kan daar de brandweer bereiken. Voor levensbedreigende situaties blijft het noodnummer 112 beschikbaar. Het is er nog even op wachten, maar ook in Nieuwpoort staat Halloween op het programma. Op het einde van de maand, op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober, zijn er verschillende activiteiten. Op vrijdag is er om 19 uur een gratis griezelvoorleessessie. En op zaterdag 31 oktober is er van 13.30 tot 17.30 Halloween in het stedelijk zwembad. Zaterdagavond is er ook een Halloween-tocht door Nieuwpoort.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanaf de Noordzee trekken buien over het land met tussendoor ook opklaringen. Een bui kan lokaal onweerachtig zijn. De temperaturen die halen 9 tot 16 graden. De noordwestenwind die waait matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan de kust met rukwinden tot 70 km per uur. Later worden de buien schaarser en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Aan de kust kan de neerslag wat intenser zijn met een stevige zuidwestenwind en rukwinden tot 65 km per uur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Rod Stewart met BBJ. Meteen ook een stevige start van deze donderdagse matinee hier bij Radio Melinda FM. Goedemiddag, ik ben Guy de Bakker en fijn dat je erbij bent. De komende 60 minuten mag je rekenen op een heerlijke mix van classics, meezingers en verrassende weetjes. En natuurlijk muziek die je dag net dat beetje aangenamer maakt.

ooit eens geprobeerd om mee te doen op dat speciaal dansje van de Steps. Hè? Maar geloof me, het is best dat je dat niet ziet. Hè? Maar het was wel een wereldhit in 1998 hè? Voor deze Britse band. Die bewees meteen ook waarom ze de populairste popgroep waren van hun tijd. En van deze Britse pop naar een succesvolste band van Vlaanderen. Want Bazaar komt er zo dadelijk aan.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
2: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Ze kwam heel graag naar ons eigen landje, deze Bonnie Tyler. Niet alleen voor de chocolade, want dat nam ze altijd mee. Maar ze trad hier heel graag op. En in 2024 was het nog in het Koninklijk Circus in Brussel dat ze optrad voor een volle zaal. Melinda.

Madonna hier bij Melinda FM. En nu gaan we naar Duitsland, naar Matthias Rein. Die heeft in 1991 verdampt dicht Liebedig gemaakt. En hij kreeg toen van de platenfirma trouwens te horen dat het moet gedaan zijn met liedjes te maken van ik hou van jou en ik hou niet van jou. De inspiratie zeide toen ik zal er een nieuw schrijven. En hij schreef deze verdampt dicht Liebedig. En het werd meteen ook een wereldhit voor hem.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.

samenwerking tussen Janet Jackson en Hurt Albert hier bij Melinda FM. En nu, ik hou van u, je t'aime tant, ik liebe dich. We zouden het op zoveel manieren kunnen zeggen, maar Noordkaap die zorgde meteen ook voor dat iedereen mee was. Ik hou van u.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda. Delete.

Met nog wat geur van koffie in onze neus hebben we ook alweer ons programma kunnen starten vandaag met Jess en Dave en Ain't No Pleasing You. We kunnen ook niet ontkennen dat de temperaturen een bocht van 180 graden hebben gemaakt en dat het niet veelbelovend is voor de komende tijd. Lekker thuis zitten voor het radiotoestel is dus de boodschap. Wij zorgen voor de rest. Welkom bij de Donderdagrotonde.

Jeremy Vrieling is op weg naar zichzelf. En als jullie vandaag op weg zijn, let vandaag en komende dagen vooral op voor gsm-gebruik in het verkeer. Dit geldt zowel voor automobilisten, fietsers als steppers, want de politie ligt op de loer. Vandaag is er een politieactie gestart om gsm-gebruik in het verkeer op te sporen en uiteraard te beboeten. Als we constateren dat 1 op 10 mensen door een gsm in het verkeer in het ziekenhuis belanden, dan zouden we toch moeten begrijpen dat dergelijke controles nodig zijn.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

De hogere frequenties van Kate Bush en Wuthering Heights. De hogere energieprijzen kunt u nu ook terugvinden op facturen van aannemers. Als je onlangs een technieker of aannemer over de vloer hebt gehad, dan zou het wel eens kunnen dat op je factuur een toetslag staat voor diesel. Vele aannemers rekenen de diesel aan die ze verbruiken om tot bij jou te komen op de factuur onder de noemer tijdelijke dieseltoeslag. Momenteel is dit toegestaan in België, maar wanneer het buiten proportie gaat, dan is het wel onderzocht en kan het aangevochten worden. Dit is George McRae.

Moby en In This World. En over deze wereld gesproken. Het aantal mensen met een crackverslaving in ons land neemt alsmaar toe. De drug crack steekt daarbij cocaïne en heroïne voorbij en komt op de derde plaats te staan van verslavingen na cannabis en alcohol. Als we over een tijdspanne van 10 jaar kijken, dan zijn de behandelingen tegen crack van 1031 gestegen tot 2017. Dit is zowaar een verdubbeling. Of dit reële cijfers zijn, is belangen niet duidelijk, want er zijn in werkelijkheid heel wat meer crackverslaafden die gemarginaliseerd zijn of die leven in armoede. En die bieden zich niet aan voor behandeling in de meeste gevallen. Schrijnende cijfers toch. MUZIEK.

Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Ook het recente werk schuwen we niet hier bij de Rotonde. Noonzi was dit met If I Were You. Er komt geen tweede seizoen van Kees Vlodder. De reeks van 6 afleveringen die te zien was op streams heeft niet de verwachte resultaten gehaald. Dus zal het bij deze reeks van 6 blijven en valt het doek definitief over de familie Vlodder. Na het nieuwe werk hebben wij even gegrasduind in het verleden. 1985 met John Fogerty, een van CCR en The Old Man Down the Road.

De wondermooie ballad van Beverly Craven en Promise Me. In Ruislieden, een deelgemeente van Wingene, werd gisterenavond een lichte aardbeving vastgesteld. Het ging over een beving van 1,9 op de schaal van Richter. Gelukkig zijn dergelijke aardbevingen meestal onschuldig, maar laat ons toch alert blijven. De kans is klein dat het nog eens voorkomt, maar volgens burgervader van Ruislieden is het toch iets om mee te nemen in het nood- en interventieplan. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

rechtstreeks uit Zweden, de vier van ABBA en Das Jouw Mother Know. En bij deze gaan we ook onze donderdagrotonde moeten verlaten. En we gaan er vandaag uit met eigen werk van Laura Tesoro en Shining. Veel plezier met de collega's en morgen dan zijn we terug voor een nieuwe. Tot dan!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een man van 79 is met zijn auto door het uitstalraam van de Kringwinkel in Middelkerke gereden. Bij het parkeren gaf hij vermoedelijk per ongeluk te veel gas. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de vitrine en een aantal spullen die werden wel beschadigd. Na het ongeval besloot de man toch een aankoop te doen in de Kringwinkel. Opnieuw is er een buschauffeur van de lijn betrapt op gsm-gebruik achter het stuur. Maandag gebeurde dat al in Arendonk en nu is een filmpje opgedoken van dezelfde dag in Anzegem. De lijn die bevestigt het nieuws en er volgt een gesprek met de chauffeur. In Koekelare heeft de brandweer een ontsnapte blauwgele ara uit een boom gered. De eigenares, Kathleen, was haar papegaai al 2 dagen kwijt. De ara die leek niet meer naar beneden te durven en met een ladderwagen kon Kathleen het dier uiteindelijk met snoepjes naar beneden lokken. Uit dankbaarheid gaf ze de brandweer een doos vol lekkers. Het KMI waarschuwt voor slecht weer. Daarom heeft Binnenlandse Zaken het nummer 1722 geactiveerd. Wie hulp nodig heeft bij stormschade of wateroverlast, kan daar de brandweer bereiken. Voor levensbedreigende situaties blijft het noodnummer 112 beschikbaar. De redders aan de Belgische kust die hebben een drukke zomer achter de rug. Die cijfers die zijn nu pas bekend. Ze moesten zo'n 500 keer tussenkomen, ongeveer evenveel als in de zomer van 2025. Het aantal interventies voor zwemmers in moeilijkheden is wel verdubbeld tegenover vorig jaar. In Ruiselede is gisterenavond rond 10 uur een kleine aardbeving geweest. De schok die vond plaats op een diepte van 2 tot 4 kilometer en had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Het ging dus om een zeer kleine aardbeving.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanaf de Noordzee trekken buien over het land met tussendoor ook opklaringen. Een bui kan lokaal onweerachtig zijn. De temperaturen die halen 9 tot 16 graden. De noordwestenwind die waait matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig aan de kust met rukwinden tot 70 km per uur. Later worden de buien schaarser en komen er bredere opklaringen. Morgen vrijdag blijft het zwaar bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Aan de kust kan de neerslag wat intenser zijn met een stevige zuidwestenwind en rukwinden tot 65 km per uur.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Patrick Bollaert.

We schrijven 1983 met deze van Tears for Fears and Chains. En dat op deze donderdag vandaag, de 8e oktober. En dat betekent eigenlijk maar één dingetje. Hè. Het weekend begint stilaan in zicht te komen. Nog één echte werkdag en dan is het alweer zover. Zeg, welkom bij een nieuwe aflevering van De Spits hier bij Melinda FM. En vandaag hebben we opnieuw enkele bijzondere weetjes voor u gesprokkeld. Want wist u bijvoorbeeld dat vandaag een dag is waarop we wereldwijd extra aandacht besteden aan de octopus? Jawel, de octopus. Een dier met 8 armen. 3 harten en behoorlijk wat intelligentie. We gaan het straks ook hebben over uw ogen, want vandaag is het eveneens World Sight Day. En we gaan terug naar 1921. Toen werd een voetbalwedstrijd voor het eerst live op de radio uitgezonden. En alsof dat nog niet genoeg is, ook Bruno Mars en Matt Damon vieren vandaag hun verjaardag. Kortom, genoeg stof, u hoort het voor een uurtje spits. Welkom hier bij Melinda FM. Wij zijn elkaars gezelschap natuurlijk tot aan het tijd zijn van 17 uur. Samen ook met muziek van Bauza, hier is hij met Lose myself, zo heet het.

Het is een dame die heeft toe in de lift zit wat betreft Vlaamse muziek. Je hoorde Line de Douw met Plankgas en daarvoor nog een plaatje met Verve. Meer bepaald van Verve natuurlijk, een Bittersweet Symphony. Zeg, wist u dat vandaag eigenlijk ook een feestdag is voor een dier dat waarschijnlijk nooit naar een feestje zou komen? Vandaag is het namelijk World Octopus Day en dat is de dag van de octopus. En hoe meer je over dat dier weet, hoe straffer het eigenlijk wordt. Want een octopus heeft niet twee, maar drie harten. Twee harten pompen bloed naar de kieuwen en het derde hart pompt bloed door de rest van het lichaam. En dan zijn er natuurlijk die acht armen. Maar eigenlijk zijn het geen gewone armen zoals wij die kennen. Een groot deel van het zenuwstelsel van een octopus bevindt zich namelijk in die armen. Met andere woorden, een octopus heeft niet alleen een soort centrale controlekamer, maar zijn armen kunnen ook heel zelfstandig reageren. En nog iets bijzonders, het bloed van een octopus is blauw. Niet omdat jij te veel naar de hemel zou hebben gekeken, maar door een andere stof die zuurstof transporteert. Dus mocht u straks iemand nog tegenkomen die zegt, er valt vandaag eigenlijk niets bijzonders te vieren, dan zegt u, jawel hoor, het is World Octopus Day. En dat is toch een stuk interessanter dan alweer een gewone donderdag, geef toe. Je kan ermee uitpakken natuurlijk. Zeg, waar je mij ook kunt uitpakken is met muziek van Hooverphonic. Die staat klaar met The Night Before. Melinda.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Doom, jawel. Ik wil het eens hebben met het drietalletje dat passeerde, namelijk Benson Boone met Mystical Magical, de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow en dan natuurlijk deze heb je ook herkend, Mika met Love Today. Drie plaatjes op een rij en dan nu tijd voor een weetje dat we hier bij Melinda FM natuurlijk niet kunnen laten liggen, namelijk radio en voetbal. Vandaag bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar ooit was het allemaal wel nieuw, want op 8 oktober 1921 werd een voetbalwedstrijd live op de radio uitgezonden. Stelt u zich dat eens voor. Geen televisie, geen smartphone, geen livestream, geen YouTube, gewoon een radio. En iemand die vertelt wat er op het voetbalveld gebeurt. De bal gaat naar links, een speler loopt door en doelpunt. Voor ons klinkt dat heel normaal, maar toen was het revolutionair te noemen. En eigenlijk doen we vandaag nog altijd hetzelfde. Alleen is de technologie ondertussen wel een beetje veranderd. Wij zitten vandaag niet meer met een enorme radio in de woonkamer, maar u kunt ons gewoon beluisteren terwijl u onderweg bent. In de auto, op het werk of misschien zelfs met uw smartphone. Bijna 105 jaar later is één ding dus nog altijd hetzelfde. Radio brengt verhalen rechtstreeks bij de luisteraar. En daar zijn wij bij Melinda FM natuurlijk bijzonder blij om. We zijn blij dat we dat nog elke dag kunnen en mogen doen met fijne muziek nu van Meat Love. I do anything for love. En dat is met heel gemeende uitspraak.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code DEBRANCHEEXPERT. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Dus een plaatje om bij weg te dromen eigenlijk. Hè? Ja, hoor. Christopher Cross hoorden we met Arthur's Theme en daarvoor nog BTS met Come Over. Ik had het bij het begin van onze uitzending al over het feit dat het ook vandaag World Sight Day is. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van goed zicht en ooggezondheid. En eigenlijk is dat een mooie aanleiding om even stil te staan bij iets wat we eigenlijk dagelijks gebruiken, maar waar we zelden aan denken. Onze ogen, jawel. U opent 's morgens uw ogen en plots is de wereld er. U leest een berichtje, u ziet het gezicht van iemand die u graag ziet. U kijkt naar buiten, u ziet de herfstkleuren. U ziet de weg waarnaar u naar huis rijdt. En we vinden dat allemaal eigenlijk doodnormaal. Tot er iets verandert. En daarom is het misschien vandaag wel eens een goed idee om wat bewuster te kijken. Niet naar uw smartphone, niet naar uw computer, maar gewoon naar buiten. Naar de lucht. Naar de bomen, naar de mensen om je heen, want soms kijken we heel veel, maar zien we eigenlijk heel weinig. Iets om over na te denken, ja ja. Zeg, wat ook over na te denken is, is de volgende meneer die klaarstaat, muzikaal gezien natuurlijk, want hij viert vandaag zijn verjaardag. Hij werd geboren op 8 oktober 1985. Ik heb het over Bruno Mars.

Deze plaat die dat behoort tot de rijke culturele geschiedenis van Rob de Nijs. Jawel, hij heeft ons heel wat leuke plaatjes nagelaten. Dit was er eentje van. Jan Klaassens is trompetter en dat kwam alweer uit 1973. Zo zij bracht dat tot aan het einde van deze aflevering van De Spits. Morgen is het de laatste spits voor deze werkweek natuurlijk. Ik wens je nog een heel fijne avond hier bij Belinda FM. En klaat je met David Bowie, Ashes to Ashes. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
2: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Nog voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
1: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei De Wever nog.
2: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
1: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner, dat is het oordeel van de gerechtspsychiaters en staat ook in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen 5 kinderen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden. Rusland is van strategie veranderd, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: Het lijkt er heel sterk op dat Rusland niet meer gefocust is op dit moment op het innemen van Oekraïns territorium. Dat lijkt niet te lukken. Wat wel lijkt te lukken en waar Rusland nu voluit op inzet, is simpelweg het onmogelijk maken van het overleven van de burgerbevolking in Oekraïne.
1: Het Oekraïnse gerecht onderzoekt de aanval in Kramatorsk als een oorlogsmisdaad. En sport. Zizou Berks heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Shanghai in China. Hij versloeg in de 1e ronde een Tsjech in 2 sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Koppejans ging er meteen uit in Shanghai. Hij verloor in 2 sets van de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

Ja, kijk, de week is ondertussen in tweeën gedeeld. Met andere woorden, we leven van het vorige weekend op naar het andere weekend. En dat deden we met deze geluiden van Smets & Swall met Turnaround. Zometeen Christina en de Queens, voor we daar naartoe zijn. Maxine en Babette.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Elektro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com.

Blijft een stem hebben uit de duizenden, deze Damiano David. Dat was Next Summer. Dan blijven de zomerhits ongetwijfeld bij Melinda ook uitstralen. Schoon voorbeeld, Use Comprehension.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infra.

0: 12 minuten voor 6 op woensdagmiddag bij Melinda FM met deze hits van Live 42 en To Be With You Again.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Ja, die Walter Grootas, dat is ongetwijfeld geen gewone in het dagelijkse leven. Dat weet jij, dat weet ik. Dat was onder de noemer De Kreuners nog even Leila. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met Peter Kent. It's a real good feeling. Dit is Don't Go.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dean, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook al naar verwezen.
2: Dat is ons inziens een serieuze kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
3: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
1: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar en is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden. Dat zei hij vanmiddag in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten.
4: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
1: De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Maar de kans lijkt al maar kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen meerdere kinderen. En dan nog twee nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Dunkerque nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment muziek die je kent.
1: Karen Willems.

0: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dean worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dean, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
3: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dean. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
1: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europees astronaut zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
4: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland, dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag in het parlement opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Politiek journalist Karel Latré blikt vooruit.
2: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn. Maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de wedstrijd.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En het weer nog. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij. Ik wist niet hoeveel ik om je geef. Voel pas nu voor wie ik werkelijk leef. Ik heb nu pas ingezien

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de nachtwacht. Melinda FM.
1: With Russian.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.